0: And I send greetings to Hippolytus Hoef, to Marianne and Bert. I hope you like the Beatles. Here is Lady Madonna and have a great time. De koffie al klaar? Stukje cake misschien? Nee, oh nee, het is geen vrijdag.
1: Peter Becker.
2: Yeah. You've pressed the Beatle button.

0: Nordsee International.
1: So klingt der Frühling im Radio.
2: Radio Nordsee International, de Nederlandse service.
3: RNI-tijd, de juiste tijd. Radio Nordsee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

Angel in the Morning. Charlie Bright, zo noemde de kerel. Van harte welkom, dit is weer een uurtje dat uitgestraald wordt over de digitale Noordzee. Want we zitten niet meer op de echte Noordzee. Nee, dat mocht niet meer. Maar via het internet draag je het alles. Uitgestraald in Duitsland in die zatcentrale.de. Soyez bienvenue à Jazzbox International à la douce France. En welkom. RNIRadio.net in the United Kingdom. Ja, dat zijn drie streamzenders en één programma. Van harte welkom. Dit is de Nederlandstalige en Vlaamse service van Radio Noordzee Internationaal. En ja, we zijn blij dat u bij ons bent. Van harte welkom.

0: een verloren gegaan een paar hier op de radio. De Velvets, jawel. Muziek uit Detroit, Michigan. Ja, de Motor State. En dan noemden wij dat Motown Music. These things will keep me loving you, dear. Alsjeblieft, gedraaid en gespeeld op de enige echte, de onvervalste Radio Noordzee Internationaal.
1: We're with you all the time.
2: Wonderful.
3: One, two, three, four.
4: Nederbeat op jouw raam.

Dat is muziek uit Volendam. Wij noemden dat in onze tijd Paling Sound. En ja, wie was dat dan? Daar waren de mannen van de Cats. Hè. Die kwamen daarmee naar voren. Hè. En dan kwam BZN ook weer uit Volendam. En zo bleef dat maar verder, die Paling Sound. Jawel, tijdsrelated, gewonnen in de jaren 70. Sure, he's a cat. Piet Veerman en zijn cornuiten, de Cats.

0: Radio Noordzee, uitgestraald op het internet in Engeland, Duitsland en Frankrijk.
1: Attentie.

0: vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.
1: You're listening to Radio Noordzee.

0: Het origineel is in handen van Jean Dassin. En de deze die noemt Jonathan Dassin. Samen met Jan Muller. Heruitgebracht in maart 26, dus vrij recent. De Été Etienne. Je hoorde hem hier op de grote internationale radio. Op het internet.
1: In Europe, Asia, Africa, the United States, all over the world, where the good guys are.
2: Hi, Tony James here, reminding you you're tuned to RNI on the internet.

0: Als er eentje om in te kaderen, hè. The Elgins. And Heaven Must Have Sent You. Ik heb nog een versie ergens liggen van Bonnie Pointer, maar dat is voor de andere keer.
1: De Vlaamse Nederlandse service met Jan van Rooy op Radio Noordzee Internationaal.
2: You're listening to Radio North Sea International. Internet radio. Streaming live through shoutcast.com. Playing the best variety of yesterday's favorite.

0: De mensen die de plaat uitbrachten noemden champagne. En ik denk dat ze dat ook gedronken hebben, want dat werd een dikke hit. Hè. Toch zeker in België en in Holland, want ze komen uit Holland. Champagne en Valentino.
1: This is your radio.
2: Radio station.
3: Radio North Sea.

0: Ah. Ja, Chubby Checker. Hij kon schoenen verkopen, hij kon twisten en dat liedje moest een beetje een opvolger maken. Chubby Checker met een Hollandse groep, want die mannen speelden live voor hem. De Maskers en ZZ en My Baby Bolle Bolle.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek, vind ik gewoon flink saai natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.

0: Honey en de Regels. Je hoort ze alleen hier, die godvergeten pareltjes. En dat was er eentje.
1: Europe's only all-day music station. This is Radio North Sea International. Surf, sand, sunshine.

0: Dat zijn wel die platen die een gewicht in goud waard zijn. Crying in the Rain. Gebracht door Major Lance. Jawel, de man van
1: Europe's only all-day music station. This is Radio Noordzee International. Surfing, sunshine.

0: Tom Jones wrijft in zijn polletjes. Nadat Uberdrive die plaats van hem nog een keer heeft heruitgebracht. Uberdrive met studiomensen van Louis en Dirty Disco. Die deden allemaal mee. En inderdaad, het is een commercieel plaatje en het mag gespeeld worden.
1: Broadcasting in Dutch, German and English. This is Radio North Sea International.
2: Dit is Radio Noordzee Internationaal.

0: The Dutch International Service, transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea for you and me.
1: Het weekend met Radio Noordzee. Met de grijze wijze hits van toen. Vanaf het ontbijt tot ver na de lunch. Compleet met de R&I Super Top 50 op zaterdag. En het vertrouwde geluid van R&I. Vanaf 1, 2 en soms zelfs 3 masten. En
2: meer muziek
1: op zondag. Noordzee is er nu meer dan...

Ambiance, sfeer en gezelligheid. Met de Equals. Met front- en leadpatroon, zanger. Eddie, give me hope. Johanna Grant. Ja, Eddie Grant, hè. Softly, softly. Zachtjes, zachtjes. Dat konden die mannen niet, hè. Sfeer maken, dat konden ze wel.

0: Een man met een gouden stem. Zijn er iemand minder dan Roger Whittaker? Jawel, wel. Dan van de Last Farewell, geloof ik, had hem ook nog een hitje gemaakt. En New World in the Morning. Als er een nieuwe wereld in de morgen zou zijn, zou die Amerikaan dan nog achter zijn bureau zitten? On the internet is the one.
1: Around the clock. And the beat don't stop, cause the music's hot. This is your number one hit radio,
2: North Sea International.

0: Jan Keizer en zijn groep. Hey, ze dan. En mon amour. Wat een dikke hit, hè. Ah ja, gedraaid. Ik moet afscheid nemen. Ik moet dankjewel zeggen tegen u. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een uurtje ontspannende muziek, gezelligheidssfeer. En denk eraan, we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden.
1: Neither the moderator or the producer of this program can be held responsible for either the acts or deeds of the presenter or the information contained within. You have been warned.